0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet ook de knop op.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: De vrouw naast mij heeft een...

0: Nou, een tijdje geleden ging er een gozer bij mij uit de buurt dood. Ik woon in Amsterdam. En er ging een gozer dood en dat was, ja, hoe moet je hem goed omschrijven? Een beetje onze buurtklaploper, zeg maar Kareltje. En Kareltje was een beetje zo'n jongen. Iedereen, maar ook echt iedereen, kreeg nog geld van hem. Echt iedereen. Maar daar kwamen we pas achter toen hij dood was, weet je wel? En ze stonden een beetje te praten in de kroeg en niemand had meer zin om nog naar zijn begrafenis te gaan. Maar we kwamen er ook achter dat als wij, de jongens van het café, niet naar de begrafenis zouden gaan, dan zou er helemaal niemand komen. En toen zei ik opeens iets te vlug, ik zei nou, ik ga wel even naar dat condoleren. En toen iedereen, oh prima joh, prima, prima, prima. En toen voelde ik al, dit klusje kan ik alleen gaan klaren. En ik had dus nooit dat moeten zeggen, want ik kan dus niet tegen dooien. En ik denk, oh god, dan moet ik daar morgen naartoe. En dan ben ik natuurlijk nerveus. En als ik nerveus ben, dan kom ik te vroeg. Ik denk, oh god. En verdomd, de volgende dag, ik kom binnen en ik ben een half uur te vroeg in die rouwkamer. Nou, ik weet niet of iemand van u dat wel eens heeft meegemaakt. Ik kan het je niet aanraden. Ik bedoel, dan zijn ze nog niet begonnen. Dus de kaarsen branden nog niet. En er is er nog eentje met de stofzuiger onder de kist wat blaadjes aan het weggaan. Er stond een transistorradiootje op de kist. Met verkeersinformatie. Dat is ook wel leuk, dan weet Kareltje dat hij niet de enige is die stilstaat, weet je nou goed. En ik stond een beetje zo en ik keek in die kist, want ik moest even kijken of ik wel in de goede rouwkamer was. En ik kijk in die kist, nou en daar lag hij. Nou, je hebt dood en dood, maar dit was dood. Jezus, was die gozer dood. En een duur pak aan, man. Op mijn kosten. En denk nou even kijken of er nog wat in zijn binnenzak zit, hè. Heb ik natuurlijk niet gedaan. Want voor je het weet, tegenwoordig hangen overal camera's. En voor je het weet zie je zelf terug op geenstijl.nl. Dus... Ik heb het bij die ene ring gelaten. Maar goed, ik sta zo in die kist te kijken. En ik weet zeker dat ik helemaal alleen in die rouwkamer ben. En opeens hoor ik achter me. Hij ligt er prachtig bij. Ik denk, welk bloemstuk kan hier lullen? Weet je. En ik kijk om. En toen bleek dat zijn vrouw al binnen was. Ik zei, wat zeg je? Hij ligt er prachtig bij. Ik zei, ik weet niet of je het weet, maar hij is dood hoor. En volgens mij lig je er dan niet echt prachtig bij. Als jij dit prachtig vindt, dan gaan wij morgen samen even naar Hans Anders, ja. Ik bedoel, ik vind dit niet echt prachtig. Zijn kin wordt ondersteund door een stuk fietsstuur, anders hangt zijn bek open. Hij heeft een kleur alsof hij net is weggehaald bij Madame Tussaud. Hij heeft voor het eerst twee scheidingen in zijn haar. Is dat om zijn huwelijksleven te illustreren? En wie heeft dat krijtstreepjespak verzonnen? Een krijtstreepjespak. Kunnen ze hem dan makkelijker scannen bij de Hemelpoort of zo? Ging ze janken? Ik zei, we gaan toch niet janken om een dooie, hoop ik, of wel? Ik zei, er gaan er elke dag 28.000 van de honger, weet je dat? Er gingen er vorig jaar in Pakistan 75.000 in één weekend. Toen hield je toch ook droog? Ze zei, ja, maar een ongeluk zie je niet aankomen. Ik zeg, een ongeluk? Iemand die straalbezopen onder de bus loopt, dat is toch geen ongeluk? Daarbij in zijn geval is het helemaal geen ongeluk, het is geluk. Hè? Ik bedoel, hij had geen werk, zou ik nooit meer werk krijgen. Hij had overal schulden die hij niet kon afbetalen. Zijn huwelijk was zwaar kut. Ik citeer. Maar goed, ik kom er morgen in mijn speech uitgebreid op terug. Toen ging s'avonds de telefoon, belde zijn broer. Ik hoefde niet te komen speechen. Arrogantie van die types. Ik bedoel, ik, Joep van het Hek, vedette. Uitverkocht tot diep in België en Groningen. Ik bied aan om gratis, ik herhaal gratis op te treden. Maar, en dat hoeft dan opeens niet meer. Nou, toen ben ik naar een andere begrafenis gegaan. En dat was een enorm succes, kan ik zeggen. En sinds die tijd doe ik het erbij. Overdag. Zoals deze week Groningen had ik twee begrafenissen, twee crematies en vandaag was ik vrij. En als u hier in de zaal zit en u denkt, nou, dat lijkt mij PVP ook wel leuk. Joep aan mijn groeven, hè? Nou, dan zal ik je even de speech laten horen die ik doe. En dan kan je daarna altijd nog beslissen of je me nog wil. En ik zou zeggen, luister goed, want dan ben je een van de weinige dooien die zijn eigen speech al een keer gehoord heeft. Dood. Je bent dood, dus het is over. Sluit je ogen, zwijg je mond. Je bent dood, dus het is over. Je gaat voor altijd in de grond. En dan kan ik dus ook heel makkelijk iets met fik opmaken. Hè? Dat is geen enkel punt. Daar rijmt eigenlijk nog meer op als ik eerder. Je bent dood, dus het is over. Ja, je bent nu niks meer waard. Maar men heeft van je gehouden, althans dat staat op de kaart. Je bent dood, dus het is over. Er wordt niks van je gehoord. Al je onschuld en je schulden, die zijn schitterend vermoord. Je bent dood, dus het is over. In veel keeltjes zit een brok. Maar een paar staan ook te denken, had hij niet een Friese klok. Je bent dood, dus het is over. Niks dat er dan nog toe doet. Ja, de ruzie kan beginnen over het onroerend goed. En het geld en de piano en het zilveren bestek. Nog een kleine 14 dagen en ram elkaar maar. Iedereen moet erg huilen om dit vreselijk verlies. Maar ik denk ook aan je zeilboot. En wat doen we met je skis? En met je complete reven en je Rolling Stones LP's. En ik zeg niks over dat kastje, mooi antiek, vol DVD's. Je bent dood, dus het is over, in je kistje lig je stijf. Ik zal je vrouw echt ondersteunen. Is trouwens best een lekker wijf. Ja, ik zal haar zachtjes troosten, diepe, diepe, diepe rouw. Je was echt een goede gozer, maar ik ben hier voor je vrouw.
1: Music in the world. This is your number one radio station. Mix 24.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous 'cause I'm the left eye, you're the right

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat

0: Wat doe je?
1: Ik lees.
0: Wat dan?
1: Mijn aura.
0: Hoi, rood.
1: Goedemorgen, groen.
0: Nou, hier is het helemaal oranje. Zo'n oranje duster die achter me aan wappert de hele tijd. Hier is het helemaal goud. Met glitter. Glitter. Glitter. Glitter. Nou, hier gaan allemaal regenboogtouwen. Met vruchthagelkleuren. Maar hier is het helemaal paars. Paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, lila. Paars, paars, paars, lila. Paars, paars, paars, paars, paars, paars, lila. Paars, paars, lila. Paars, lila. Paars, lila.
2: Dus, een heel kleurenfestijn.
0: Een heel kleurenfestijn, ja.
2: Wat leuk.
0: Dat lijkt heel leuk, ja. Maar je wordt er doodmoe van. Ik heb een pracht van een nacht als ik af en toe in zwart-wit room.
2: Wat zie je bij mij feitelijk voor een kleuren?
0: Weet je zeker dat je dat weten wilt?
2: Ja, ja, dat zou ik wel eens willen weten, ja.
0: Beige.
2: Beige.
0: Beige. Met lever. Nou, hier is het novembergrijs. Nee, oudgrijs. Nee. Maar dit is een moeilijk stukje grijs. Een beetje als een oude duif met vette veren van de mayonaise. En de rest is aan de grond. Is poep. Pure poepkleur.
2: Maar je kan het hebben hoor, meid. Zomaar een dag, zomaar een dag. Een dag waarin ik zelf alles mag. Zomaar een dag, zomaar een dag. En wat er ook gebeurt, ik lach. En al giet het pijpen stijlen, moet ik al mijn dekens delen. Of ze zeggen met zoveel dat ik nooit meer zingen mag. Dat kan me nu niet schelen, want het is zomaar mijn dag.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

0: dames en heren. Ja. Hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van Kunst en Kids.
1: Ja,
0: ook vandaag hebben wij weer kunsthistorische gebeuren. En aan mij natuurlijk de taak om de objecten te gaan beoordelen op hun geschiedenis, herkomst en waar.
1: Ja, natuurlijk.
0: Naast mij heeft plaatsgenomen het eerste slachtoffer, niet waar? Ja. Kunt u ons even vertellen, wat heeft u allemaal meegebracht? Mijn gommetje.
1: Ja, ik heb...
0: Wat heb je voor me meegebracht? Mijn gommetje, die ken ik.
1: Wat
0: heeft u allemaal meegebracht?
1: Ik heb meegebracht mijn schoonmoeder. En die zit nog in de auto, want die heeft zo'n dikke togens namelijk. Die is er heel moeilijk uit te krijgen. Op de achterbank hebben we er met een schoenlepel erin gekregen. En nou moet ze door de brandweer moet ze eruit geshort worden. Dus ik heb al gebeld of ze vaseline mee willen nemen om op de zijkant van de deuren. Want dan kunnen ze er zo uit.
0: Ik bedoel natuurlijk, wat heeft u voor oude boel meegenomen?
1: Dat zeg ik, mijn schoonmoeder. Maar die zit nog in de auto, dan heb ik de brandweer.
0: Wat interesseert mij uw schoonmoeder? Het gaat wat voor oude zooi heb je bij. Wat voor spullen, wat is het? Oh. Wat hebben we voor rommel meegenomen?
1: Oh ja, nou ik heb geen idee. Deze twee dingen heb ik meegenomen, maar ik weet niet wat het zijn. Ik heb geen idee, wat is het?
0: Nou, dat is dus aan ons dus de taak om dat eens even haar fijner nu te gaan uitleggen.
1: Ja, leek mij ook.
0: Ik kan namelijk levendig voorstellen dat u niet
1: weet. Ik heb geen idee, wat is het?
0: Om te beginnen met dit eerste object.
1: Ja, wat is dit? Wat is dat?
0: Dit is... een viool.
1: Echt waar? Een viool?
0: Echt waar.
1: Echt waar?
0: Dit is zelfs, om precies te zijn, de tweede viool.
1: Waar is de eerste viool dan gebleven?
0: Die presenteert de 5 uur show op dit moment.
1: Ah, op die manier. Ja.
0: Misschien wel even leuk om te zeggen...
1: Vliegen hier, hè?
0: Deze viool, dat is een hele waardevolle viool, om even duidelijk te zijn. Dit is namelijk een, als ik me niet vergis...
1: Wat is het? Voor merk? Klinkt goed, hè?
0: Dit is een Stradivarius.
1: Stradivarius?
0: Een echte Stradivarius.
1: Stradivarius?
0: Echte Stradivarius.
1: Nooit van gehoord, een Stradivarius.
0: Er zijn er nog maar twee van op de wereld.
1: Oh ja?
0: Dus mag ik vragen, hoe komt u eraan? Hoe
1: ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb hem ergens gewonnen bij de postcode loterij of zo. Ik heb hem bij de postcode loterij geloof ik gewonnen. Gek van, hè?
0: Als we ons even zullen concentreren op het... op het volgende object waar we hiermee te haken
1: hebben. Ja, dat wil ik ook graag weten.
0: Dat staat hier voor mij.
1: Dat heb ik meegenomen.
0: Dit is...
1: Wat is het? Heb je enig idee wat het ik waar je bij thuis zit te kijken moet?
0: Dit is een theepot.
1: Een theepot?
0: Een theepot.
1: Een theepot.
0: Een originele theepot, ja.
1: Wat is een theepot?
0: Het is zeg maar het tegenovergestelde van een koffienicht. Theepot. Theepot.
1: Koffienicht.
0: Een heel mooie theepot zelfs. Ik... schat hem, als ik het mag zeggen, 16e, 17e eeuw.
1: Oh ja?
0: Ik denk hierbij aan Frankrijk, omgeving Versailles.
1: Zo,
0: en hij is in zeer goede staat. Zeer goede staat, weinig gebruik. Echt een topconditie.
1: Oh ja?
0: En ik moet zeggen, hij is daardoor zeer waardevol.
1: Oh ja?
0: Zeer waardevol.
1: En op hoeveel schat u hem dan de
0: nou,
1: waarde? Dat hij zegt
0: ik denk toch dat u hierbij moet denken aan een... verzekeringswaarde van een, wat zal het zijn?
1: Wat zal het zijn? Wat doet u nou? Wat doet u nou?
0: Ja,
1: wat, u breekt hem eraf?
0: Laat los.
1: U breekt hem eraf?
0: Nou, nee, ik breek het niet af. Ik pak het zo op.
1: Ik zie het als... Nou, breken we het tuintje er ook nog af?
0: Nou,
1: Nou is die allemaal stuk.
0: De onderkant even laten
1: ja,
0: zien.
1: Ja, nou ben ik lekker mee. Nou is alles stuk, zeg.
0: Ja.
1: Dat is ook wat. Hartstikke duur ding.
0: Nou
1: dat is toch verschrikkelijk?
0: Gelukkig voor u is het niet... het is gelukkig niet erg waardevol. Het
1: niet
0: is gelukkig...
1: En u?
0: Nee, het is niet veel waard. Het is echt een... het is een niksje, zou maar zeggen. Het is een rommel.
1: Ja, maar u zegt net, het is heel in goede staat. Niet gebruikt. Topconditie. Waardevol.
0: Ach,
1: u zei zeer
0: dat zeg je zo. Ja, dat zeg
1: zeer
0: je zo.
1: Waardevol.
0: Dit is echt... dit is geen sodemieter waard, kan
1: echt
0: ik wel
1: niet?
0: Zeggen.
1: Heerlijk.
0: Dit is een bij de blokker uitzoeken voor een gulden, zou maar zeggen.
1: Een gulden?
0: Nee. Ja, jammer.
1: Ik had toch gehoopt dat het een hoop waard is. Dus dat is toch leuk dat je zo'n hoop...
0: Heel jammer, maar ik moet u teleurstellen. Dit is echt geen sodemieter waard. Dit is 0,0. Dit is aandelen en de mol, zou maar zeggen. Dit is... Ja.
1: Ongelooflijk. Maar ja, jammer dat het theepotje, maar gelukkig heb ik mijn viool
0: nog. Zo is het, gelukkig heb je die viool nog. En dames en heren, dit was dan weer een nieuwe aflevering van Kunst en Kids. Ik hoop dat u weer gekeken heeft. We zien u graag volgende week weer bij een nieuwe aflevering vanuit Nijenrode. En dan zeg ik graag tot volgende week bij Kunst en Kroeg.

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: Weet je wie trouwens wel helemaal te gek zijn? Mannen! Yeah! Mannen die gaan lekker stappen met elkaar en bier drinken. En als er een grap maakt, dan doen die anderen... En mannen zijn nooit jaloers. En vrouwen? Loop je met een vrouw over straat, weet je wel. Komt er een vrouw je tegemoet lopen, mooi, jong, sexy. En dan zie je die vrouw naast je kijken. Dan zegt ze, nou, zo kan ik er ook uitzien. Nee! Met je bochel! En mannen hebben dat helemaal niet. Als een man met zijn vrouw voor straat loopt en er komt een mooie man aanlopen, dan zal die man eerlijk zeggen: kijk eens, schat, wat een mooie man. Wil je met me naar bed? Tuurlijk, ik wacht hier wel. Dat zijn mannen! Zijn die mannen die wel eens jaloers zijn? Nou, kijk, dat bedoel ik, weet je wel. Zo eerlijk ook, hè, vind ik zo mooi. Is niet helemaal waar, hè? Jammer, hè? Nee, maar ik ben wel eens jaloers, dat is erg, hè. Erg, als je echt jaloers bent, maar vooral die paranoïde jaloezie, weet je wel. Dat is erg, hè. Dat in je kop helemaal scheef zit, hè. Dat is erg, hè. Zit je bijvoorbeeld thuis, je zit thuis te wachten. Want je vriendin is even op stap. Met een paar vriendinnen. Ja, dat moet toch kennen! En dan wordt het later en later. En dan word je een beetje zenuwachtig zo. En dan kijk je zo. Oh! Het schijnt nogal leuk te zijn. Als ze met mij op stap is, dan is het van, kan, wanneer gaan we nou? Wanneer gaan we nou? Huh? En dan ben ik er niet bij. Hè? En dan is het van, Godverdomme. En dan kan ik ook niet bellen. Want nee, dat zei ze van tevoren. Ja, het mobieltje is leeg. Oh ja, die is leeg. Ja, kom je me halen, doet hij het wel. Nou, dan in één keer zo'n stemmetje in je achterhoofd.
1: Zij is mijn andere vent.
0: Nee. Nee, flauwkul. Nee. Dat is niet... Godverdomme! Ja, ze deed ook al raar, hè? Ze deed al zo raar, hè? Ja. Weet je wel, als ze dan zo weggaat zo... en als ze dan zegt van, nou, dag. Ja, rustig blijven, niks aan de hand, er is niks aan de hand. Gewoon rustig blijven, rustig. Er is niks aan de hand, rustig. Godverdomme, ik ga er zoeken! En dan de stad in, allemaal kroegen langs waar ze zou kunnen zitten. En als een kroeg in... Nee, volgende kroeg ook. Volgende kroeg. En je hart, jongen, boing. En in je kop gaat het maar door, je fantasie slaat helemaal op hol. En in je hoofd is het al waar. In je hoofd ligt ze achterover op de tafel. Ze wordt geneukt door een of andere brede vent. En ze schreeuwt... Veel lekkerder dan Hans! Veel lekkerder dan Hans! En die brede vent die neukt er zo. En hier hangt de foto van mij. En dan kijkt die... En met dat beeld in je hoofd... storm je kroeg binnen. En dan staat ze met drie vriendinnen. En ze zegt... Dag, schatje. En ze denkt, dit is niet helemaal oké. En ze gaat met je mee naar huis. En thuis onderwerp je je vriendin aan een Gestapo-verhoor. Hoe zou je dan? Oh, wie dan? Oh, dat is even niet duidelijk van het, hè? Oh ja, dat is niet duidelijk van het. Oh, dat is mij. Oh, dat is toch een zwembad. Oh, ja. Oh, nee. En dan pas aan de kant. Oh, nee. En pas aan de kant. En dan pas aan de kant. En je gaat een keer pam, je kijkt. En ze huilt. Oh, schatje, sorry, dat was niet de bedoeling. Schatje, sorry, ik wou niet... Schatje, niet weggaan als je...
1: Niet weggaan, schatje, alsjeblieft. Ik ga naar mijn eigen huis. Schatje. Oh, fuck, sukkel. Oh, kut, fuck, shock. Shit. Je raakt helemaal in paniek, Je bent in bedoeling, dan wacht je tot ze thuis is en dan ben je erop. Schatje, is met mij. Schatje, sorry. Wat zo stom was ik. Ik krijg niet. Zeg maar wat ik bedoel om het goed te maken. Zeg, ze laat me maar even met rust. Ja, met rust. En dan ben je net zo'n overactieve hond die in zijn mand moet blijven zitten. Oh, waarom? Waarom ben ik zo jaloers? Waarom? Het is zo dom. Het is zo dom. Oh man, mijn arme meisje, weet je wel. Dan zit ze er helemaal alleen in haar eigen huis. Nee, doe ik het weer. Oh, ik heb het kapot gemaakt. Het is mijn eigen schuld, het is kapot. En het komt niet meer goed. Het komt niet meer goed, het komt nooit meer... Oh, wacht eens even, dat is natuurlijk niet helemaal waar, hè? Oh nee, ik weet al wat ik moet doen. Bosje bloemen kopen, hè. Jezus, man. Sta ik me druk te maken, zeg. Ha! Koop gewoon een bosje bloemen, nou.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
0: Mix 24.
3: Pretend you're

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag op de meeste plaatsen wordt het een droge dag met zon en stapelwolken. In het zuidwesten is het wat zonniger dan in het noorden en noordoosten waar het waarschijnlijk bewolkt kan blijven. De westen tot noordwesten wind is matig en aan zee vrij krachtig. En de middagtemperaturen liggen tussen de 17 en 19 graden. Dinsdag aan het eind van de ochtend kan het in het binnenland nevelig zijn met wolkenvelden. En in de middag zijn er zonnige periodes en stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. Het is rustig weer met een zwakke tot matige wind uit een variabele richting. Woensdag is het zacht voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. Maximum rond 18 graden zijn gebruikelijk eind aan september. Regionaal start de dag wederom met mist en geleidelijk breekt de zon door. De wind is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en vanuit het westen stijgt de kans op een beetje regen. Donderdag start met veel wolken en mogelijk lokaal een beetje regen. Gaandeweg de dag breekt de zon door en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 's Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag op de meeste plaatsen wordt het een droge dag met zon en stapelwolken. In het zuidwesten is het wat zonniger dan in het noorden en noordoosten waar het waarschijnlijk bewolkt kan blijven. De westen tot noordwesten wind is matig en aan zee vrij krachtig. En de middagtemperaturen liggen tussen de 17 en 19 graden. Dinsdag aan het eind van de ochtend kan het in het binnenland nevelig zijn met wolkenvelden. En in de middag zijn er zonnige periodes en stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. Het is rustig weer met een zwakke tot matige wind uit een variabele richting. Woensdag is het zacht voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. Maximum rond 18 graden zijn gebruikelijk eind aus september. Regionaal start de dag wederom met mist en geleidelijk breekt de zon door. De wind is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en vanuit het westen stijgt de kans op een beetje regen. Donderdag start met veel wolken en mogelijk lokaal een beetje regen. Gaandeweg de dag breekt de zon door en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het weer.

Ik ben dus nogal gek op de natuur, hè, ben ik. En met name ben ik gek op hardlopen in het bos. Dus ik heb nou bij mijn loopband heb ik een flatscreen opgehangen. En daar doe ik dan bosbeelden op. Want ik vind dat echt er niet per se altijd het lekkerste uit hoeft te zien. Als je me niet gelooft, dan moet je een keertje naar de natuurwinkel gaan. Dan zul je zien dat de broccoli smaakt beter van de natuurwinkel. Maar bij de Albert Heijn, daar ligt de broccoli tenminste ook een beetje in het schap, alsof die ook een leuk leven heeft gehad. Weet je, ligt de broccoli gewoon van... Bij de natuurwinkel hangt de broccoli een beetje suïcidaal in zo'n bakje. Van nee, over mij zijn geen pesticiden heen gegaan, nee. Kan je zeker wel zien. Nee, de boer heeft persoonlijk al insecten van me afgepest. Kan je zeker wel zien. En ook het personeel van de natuurwinkel, hè? Dat ziet er vaak zo... zo naturel uit. Dat je zo die zaak rondkijkt en dat je denkt... Jezus, jongens, in hoeveel kleuren kan je jute verven, man? En dan ben je nog blij, want dan zie je ze met hun kleren aan. Maar kom je bij de kassa... Weet je, er zit dan achter de kassa zit altijd zo'n lief, zelfgebreid meisje. En achter haar hangt dan een prikbord. En op dat prikbord zitten allemaal folders... met allemaal cursussen die het personeel van de natuurwinkel... in hun vrije tijd geven als ze meer in hun kern zitten. En dan zie je een folder van de cursus... oerdans. En daarop zie je een foto van naakte, oerdansende vijftigers... En je kijkt gauw te lang. En dan kijk je en dan denk je... Hé, dat is grappig. Die man in het midden, dat is die kerel die hier achter de kaas staat, joh. En dan weet je weer dat echt er niet per se het lekkerste uit hoeft te zien. Sowieso weten wij niet hoe echt er eigenlijk uitziet. Want echt, dat zien we nooit meer in het echt. Een tijdje geleden ben ik benaderd door de Playboy. Ja. Ik lach, ik mijn moeder bel, ik zeg, hey mam, ik ben gevraagd voor de Playboy. Mijn moeder, hahaha, je doet het toch niet, hè? Die zei wel gelijk, mag ik papa bellen, zeg ik tegen papa dat je doet, lachen. Ik zei, nou moeder, dat is een hard soort humor waar ik helemaal niet van hou. Want als ik zou poseren in de Playboy, mijn vader krijgt een hartverzakking, echt waar. Als ik zou poseren in de Playboy, dat druist tegen alles in wat mijn vader heilig is. Man is al 25 jaar abonnee van de Penthouse, kan je echt niet maken. Ik zei tegen een vriendinnetje van mij, ik zei, hey, ik ben gevraagd voor de Playboy. Ze zei, oh leuk, ga je het doen? Jezus, hoe lang kennen wij elkaar? Natuurlijk ga ik dat niet doen, waar zien we voor aan? Hoezo, zegt ze, ze retoucheren toch? Ze zei, nee, het ging mij om het principe. Als ik zo mijn geld had willen verdienen, dan was ik wel gelijk achter een raam gaan zitten. Ik ben niet mijn hele leven bezig met proberen ergens te komen. Om als ik daar dan ongeveer ben, in een blad te gaan staan om te zeggen... Nou kijk, dit is dus mijn blote kut. Ja. Ja. Ik heb er een nieuwe serre van laten bouwen, ja. Kijk, en dat retoucheren, dat heeft natuurlijk een enorm voordeel. Maar het heeft ook een heel groot nadeel. Namelijk dat als je geretoucheerd bent, dan gelooft niemand meer dat die paar dingen aan je lichaam, die wel gelukt zijn, dat die echt zijn. Ik zie dat ik dit iets moet concretiseren. Je had een tijdje geleden had je die documentaire van Sunny Bergman, Beperkt Houdbaar. Je ging over plastische chirurgie en er zit die beroemde scène in. Dan ligt zij in die stoel bij die Amerikaanse plastische chirurg. En zij filmt hem, terwijl hij bij haar dus recht op Jeruzalem kijkt. En hij zegt dan dat hij van haar huistuin- en keukenflamoes... kan hij voor $8000 een Playboy-kutje maken. Dat kost $8000. Nou heb ik... van huis uit. En nauwelijks gebruikt. Dus, van een oud vrouwtje geweest, we altijd in de garage gestaan. Maar
Maar als ik daarmee in de Playboy zou gaan staan, dan gelooft niemand dat die echt van mij is. Dan zegt iedereen, nah, dat ken nooit. Dit is copy-paste Georgina Verbaan. Ik ken die kut, ik geloof het niet. Want het schijnt in het wild dus heel weinig voor te komen. Het schijnt dat 80% van de vrouwen heeft dat dus niet. En nou, misschien is het leuk om in de pauze even met de meiden te kijken. Of ja, ja. Want als je dus niet een Playboy-kutje hebt, dat wil zeggen dat je binnenste schaamlippen, dat die dan ietsje naar buiten vloepen. Wat ik een heel gastvrij beeld vind, hoor. Ja, een beetje van... Hier binnen is het ook leuk. Beetje van die saloondeuren, weet je wel. Laissez faire, laissez passer, hein, tout le monde va que lui-même. Die zongen la batterie roelen, voix se craquelen, spectacle commence. Maar dat is dus niet in. Dus dat kun je dan laten oplappen voor $8,000. Maar dan denk ik, ja, $8,000, meid, dat haal je er nooit uit. Want er is nog nooit een man geweest. En er zal ook nooit een man zijn die op het punt staat om hem erin te hangen. Die ziet dat jij geen Playboy-kutje hebt. En die zegt, oh nee hoor. Oh nee, daar begin ik niet aan. Nee, jouw binnenste schaamlippen komen naar buiten. Als een man op zo'n moment iets esthetisch van je kut vindt, ja, dan is het een homo. Procent ziet er zo uit. Dus dan kun je stellen, zo ziet een kut er nou eenmaal uit. Waarom zie je dan in films en in bladen nooit zulke normale exemplaren? Waarom zie je alleen maar van die excellent little pussies, searches my own? Dat is toch raar? En hoe is dat als je als jongen voor het eerst een meisje bloot in het echt ziet? Op je 17e of op je 13e, als je in Rotterdam woont en wel eens in een kelderbox komt. Die jongens... De jongens die schrikken zich rot, die zien een meisje bloot en die denken... Huh? Jongens! Deze is kapot hoor. Dan moet je naar laten kijken, dit is helemaal niet goed. Maar 80%! En ik weet dat ik het niet ben, dus het grootste deel van deze zaak. En dat is dus niet in. Wat het meeste voorkomt, dat is nooit in. Wat in is, is altijd heel moeilijk. Weet je, nu is het bijvoorbeeld best heel moeilijk om slank te zijn en gespierd en bruin. Maar in de middeleeuwen was iedereen slank en bruin en gespierd van het harde werken op het land. Maar wat was er in? Wat schilderde Rubens? Dikke, witte wijven. Nu is iedereen dik en wit. Een goeie.

Mix 24.

0: Mannen, luister één. Gaat allemaal op je gemak zitten. Vanwege onze kopiescommandant, de kapitein Levenberg, is mee verzocht geworden maatregelen te treffen die verband houden met het vieren van de Sinterklaas. En nou heb ik mij weer eens in de bossen teruggetrokken ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier voor jullie mannen om mede te delen dat ik ga mededelen dat de Sinterklaas op de volgende wijze gevierd gaat worden geworden. De viering zal dus vrijdagsmiddags plaatsvinden op vrijdag december de 5e. Dat is dus de 5e december, vrijdag dus. Te beginnen na de lunch en eindigen na de viering als zodanig. Van 14:00 tot 16:00 zal Sinterklaas als zodanig in persoon onze kompie bezoeken. Voortbewogen geworden door een gevechtswagen met geopende geschutskoepel. Is dat duidelijk? Krijgen we Zwarte Piet in. Aan Sinterklaas zullen in tijdelijk dienstverband organiek 4 Zwarte Pieten worden toegevoegd geworden. Deze zullen vrijwillig worden aangewezen geworden. Voor Zwarte Pieten zullen geen Surinamers mogen worden ingezet. Dan weer luisteren. Dan krijgen we het welkom, sire Monieu. Om 14:00 zal de kompie bij de vlaggenmast van opgesteld geworden in Rotte van Derry. Al daar zal dan Sinterklaas als zodanig worden ontvangen door de kompiescommandant in uitgaanstenue. Bij het uitstijgen uit de voertuigen zullen hoornsignalen worden afgegeven geworden door 1 muzici. Richtlijnen voor de wachtcommandant. In geval van twijfel deelt ik mede dat Sinterklaas als zodanig herkenbaar is aan 1 rode puntmuts. Gevolgd door 1 witte baard. Het geheel afgedekt geworden met scharlaken. Herstel een scharlakenmantel waarbij de onderkleding op ondisciplinaire wijze is zichtbaar gebleven geworden. Duidelijk, vragen? Geen vragen, dan krijgen we de volgende pagina. Zahamenzang. Na de hoornsignalen zal een Zahamenzang plaatsvinden. Van het lied Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Hiervoor zal de garotplicht tijdelijk opnieuw worden ingevoerd geworden. De woorden Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal evenrecht, zullen in verband met de veranderde arbeidsverhoudingen worden gewijzigd geworden in Sinterklaasje, kom maar binnen met je medewerker. Want we zitten allemaal aan de versterker. Andere liederen zullen verboden moeten blijven vanwege hun opruiend karakter. Zoals het lied dat al begint met de woorden makkers staakt. Duidelijk. Aansluitend zal de volgende uitgifte per man worden verstrekt geworden. 1 doorschijnend plastic zak inhoudende 1 speculaaspop van beiderlei kunnen. 1 tahaipop in de rang van korporaal. En 10 ongegradueerde pepernoten. 1 suikerhart, dan wel 1 suikerbeest. In de kleuren wit, rozen en steenrozen. 1 chocoladeletter bruin, dan wel wit uitgeslagen. Voorstellende de letter I. In verband met de benarde posities van Rijksfinanciën. De I zal daarom ook zonder punt worden geleverd geworden. Vrijwilligers kunnen die punten zelf aanzuigen. Is het duidelijk? Dan mannen gaan we over tot de viering als zodanig. Na het uitgiften van de plastieke zakken zullen de manschappen zich naar de manschappenkamer begeven voor de viering als zodanig. Met het daarbij behorende uitreiken van de geschenken, de surprises, als mede het uit Luideborst lezen van de rijmen. Uit Luideborst. Geschenken. Geschenken mogen worden gegeven geworden in de prijsklasse van een minimumbedrag van ten laagste 7,50 en een maximumbedrag van ten hoogste 5 gulden. Is dat duidelijk? Hiervoor zullen loten worden verstrekt geworden. Met die verstanden dat geen der manschappen kan worden toegestaan geworden zichzelf te loten. Dat kunnen we niet hebben, is dat duidelijk?
1: Ja.
0: Surparises. Voor het maken van de surparises zijn bij de Fourier de volgende artikelen op afroep te verkrijgen. Een stijfsel en andere plakmiddelen. Papieren, touwen en cellotapen. Garoenenzeep. Een keukenstrahoop. En appelstrahoop. Rinsen. Luister mannen, als mede muizen en andere ongedierte dat in de keuken kan worden gevangen geworden. Bij het vervaardigen van de surparises zal slechts in beperkte mate gebruik mogen worden gemaakt geworden van munitie en de explosieven uit de reismagazijnen. Rijmen. Bij de geschenken kunnen rijmen CQ-gadichten worden toegevoegd geworden. Een voorbeeld van een rijm is bijvoorbeeld presenteer geweer. Andere voorbeelden van rijmen. Zint had al dagen lopen denken wat hij aan stippel, stippel, stippel zou geven. En dan wijs ik erop, mannen, dat in plaats van stippel, stippel, stippel de naam ingevuld kan worden van de persoon waarvan het lot als zodanig is getrokken geworden. Dus als hier bijvoorbeeld Willem van Bree is getrokken geworden, dan kan het rijm dus beginnen met Zint had al dagen lopen denken wat hij aan Willem van Bree zou geven. Heeft men niet Willem van Bree, maar Huips naar Heiders getrokken, dan gaat het rijm als volgt luiden. Willem van Bree had al dagen lopen denken wat hij aan Huips Snijders zou geven. Is dat duidelijk? Dan geef ik nog een paar andere voorbeelden van rijmen als zodanig. Luister, mannen, luister in. Laat maar zeggen, Leo heb kor getrokken. Bij het loten. Geen andere gedachten, mannen. Leo heeft Cor getrokken. En Leo wil Cor een balpen geven. Dan kan Leo rijmen voor Cor een pen die schrijven kan. Ja, dan weet Kees ook, het is niet ken, maar kan. Maar kan rijmt niet op pen. En dan zou je dus moeten krijgen voor Cor een pan die schrijven kan. Dan moet Leo dus voor Cor geen pen inpakken, maar een pan. En dan komt Leo dus boven de prijsklasse van 7,50. Luisteren. Bij het rijm voor Cor een pan die schrijven kan, kan Leo wel een pen inpakken. Maar dan moet het feit dat in het pakket als zodanig geen pan, maar een pen wordt aangetroffen, als een surparise worden aangemerkt geworden. Is dat duidelijk?
1: Nee.
0: Daar hebben we de slotbepalingen. Een aantal mannen zal ook des avonds binnen moeten blijven, aangezien de Sinterklaas als zodanig bij de vijand nog niet als feestdag is erkend geworden. Voor die mannen zal er een blik wijven worden opengetrokken. Voor de overige gerechten wordt het normale vrijdagsmenu gevolgd geworden. Met die verstande dat voor deze bijzondere gelegenheid de schimmel erop kan blijven. Na tafel mogen de schoenen nog eenmaal gezet worden geworden, maar niet in het bijzijn van meerdere worden uitgetrokken geworden. En dan heb Kees tenslotte nog één vraag van komische aard. Wat is het verschil tussen Sinterklaas en een tevreden soldaat? Antwoord, Sinterklaas bestaat.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met donderdag. Maandag op de meeste plaatsen wordt het een droge dag met zon en stapelwolken. In het zuidwesten is het wat zonniger dan in het noorden en noordoosten waar het waarschijnlijk bewolkt kan blijven. De westen tot noordwesten wind is matig en aan zee vrij krachtig. En de middagtemperaturen liggen tussen de 17 en 19 graden. Dinsdag aan het eind van de ochtend kan het in het binnenland nevelig zijn met wolkenvelden. En in de middag zijn er zonnige periodes en stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. Het is rustig weer met een zwakke tot matige wind uit een variabele richting. Woensdag is het zacht voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. Maximum rond 18 graden zijn gebruikelijk eind aan september. Regionaal start de dag wederom met mist en geleidelijk breekt de zon door. De wind is zwak en waait uit richtingen tussen zuid en west. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en vanuit het westen stijgt de kans op een beetje regen. Donderdag start met veel wolken en mogelijk lokaal een beetje regen. Gaandeweg de dag breekt de zon door en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het weer.

Ik denk dat Christine en ik na elkaar nauwelijks een week of drie kinderen moesten meteen getrouwd worden. Ik zeg, doe maar even een lol, zeg. Hey. Ja, zegt ze, achter iedere geslaagde vrouw staat een man, hè. Ik zeg, ja, naar de kont te kijken. Zo, ik bedoel, ze wilde me dan de gelukkigste man op de wereld maken. Ik zeg, nou, ik zal je missen. Ja, het moest nog in het wit ook allemaal. Ik zeg, waarom zijn jij nou in het wit, joh? Nou ja, waarom een trouwjurk dan wit was, wist ze zelf ook niet. Ik zeg, het zal wel te maken hebben met dat de meeste huishoudelijke apparaten wit zijn, weet je niet? Want met maagdelijkheid kon het in haar gevalletje niet veel te maken hebben. Die was voor mijn tijd alleen maar met de goede benen uit het verkeerde bed gestapt, weet je. Ik geloof dat ze vier talen sprak, maar in die eentje kon ze nee zeggen. Dat was voor mijn tijd net een koelkast. Daar ging de hele dag vlees in en uit. Maar ja, waarom zou je trouwen, weet je. Hè? Voor het geld hoef je niet te doen, toch? Voor de seks al helemaal niet. Ik vind trouwen voor de seks, dat vind ik net zoiets als een Boeing 747 kopen voor de gratis pinda's. Dat is het leger ingaan om op de kapper te besparen. Het huwelijk is toch niet heel veel meer dan een dure manier om je was te laten doen, zeg maar zelf. Ik liep dat wijf tenminste de hele dag uit te leggen dat een koopje ook geld kost. Hè? Een koopje iets is dat ze niet nodig had voor een prijs die ze niet kon weerstaan. Maar ja, hielp allemaal niks, jongen. Kijk, weet je wat het is met die getrouwde vrouwen? Het zijn net condooms. Hè? Ze zitten vaker in je portemonnee dan om je lul. Hè? Ik dacht wel eens bij mij, ik kan beter 50 euro op mijn lul laten tatoeëren. En dan zie ik mijn geld tenminste nog eens groeien terwijl zij er met de VK aan zit. Weet. Ja, kijk, wat al die vrouwen hetzelfde maakt, het is dat ze denken dat ze anders zijn. Hè. Het begint allemaal met keiharde seks en dat leidt al snel tot kusjes geven. Voor je het weet zit je met elkaar te kletsen, hè, natuurlijk. Het liefst over de relatie. Hè. Of ik er het gevoel kon geven vrouw te zijn. Nou, ik heb mijn hemd uitgetrokken en gezegd, strijd maar. Ik zeg, als je ontbijt op bed wilt, kun je het best in de keuken gaan slapen. Nou, de buurman die zoent zijn vrouw tenminste iedere ochtend gedag voordat hij naar zijn werk gaat. Waarom doe jij dat nooit? Dus ik zeg, man, ik ken het hele wijf niet eens. Nou, het is nog één keer voorgekomen dat ze me thuis opwachtte. Had ze zogenaamd wat spannends aangetrokken. Nou, zegt ze, Tony, bind me maar lekker vast. Doe precies waar je zin in hebt. Heb ik haar vastgebonden, ben ik gaan golven. Om te golven zoals ik het doe, heb je heel veel ballen nodig. Dat kan ik je wel vertellen. Toen zegt ze, de volgende ochtend, als jij nou niks aan je erectieprobleem doet, dan ga ik bij je weg. Nou,

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat.
2: Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover. Zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: topmuziek. Mix 24.
1: Hey, buurman. Ik heb een pakketje van jullie.
2: Ja. Zie je wel? Die jongen is bang. Hij komt nooit buiten. En die vader. Dit klopt niet. Maar wat kan ik doen?
3: Kijk hoe anderen hebben geholpen. Doe iets met je zorgen. Ga naar ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.
2: Where did you get that?
3: On your feet.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: De vrouw naast mij heeft een chihuahua in haar tas.